Hij heeft mijn zeil neergekroofd. Hij leidt mij op de rechte weg om zijn namen te tolven. En wanneer ik op deze diesteren tol om deze schoten go, verst ik geen eindelijk, dan du was bij mij. Den stok en diene stad zijn mijn troost. Du merkst voor mij in das reid, zodat mijn fiend dort zijn. Du jetzt mijn eilig op een kop, mijn koffel rand even. Sicher wordt in een standhaft je leven met mij zijn, zolang als ik leef. En ik wil immer en den Herren zijn huis wonen blijven.